En nou was de gesmeerde bliksem uit de veren. Jullie laaien voor de ballen. Nou, komt er nog wat van?

0: Maar dan komt het mooiste moment van de hele dag. Ja, als je me 's avonds in onze kooien duikt. Want dan komt onze commandant hoogpersoonlijk binnen en heeft voor iedereen een vriendelijk woord over. Zoals, Nico, hoe staat het met je verkoudheid? En jij, vergeet jij je moeder niet te schrijven, Karel? En Jan, mijn jongen, zal ik jou nou eens lekker toestoppen? Ach, ach, ach, wat heb je toch een droge hoest. En hij besluit met een vriendelijke snoet.
1: Ahoy!
0: Als hij tot slot het licht uit doet.
1: Zo zoet.
0: En de eerste de beste, die nou nog het lef heeft om één keer zijn laadklep open te doen, die krijgt onmiddellijk 6 weken zwaar van me. Is dat begrepen?
1: Ja, commandant.
0: Mooi. Dan wens ik jullie wel te rusten.
1: Wel te rusten, commandant.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws.
1: Ja.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgende.

volgens Siran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het treinverkeer tussen Boxmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizenbergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boxmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016. De Amerikaanse regering stelt $242 miljoen extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran, al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na

aan spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Waar ga je heen, papi? En wat maakt het uit of je zegt Londen, Parijs, Kopenhagen, Amsterdam? Als je uit zicht bent, ben je weg. Een kleedkamer is overal hetzelfde. Een hotelkamer is overal hetzelfde. Eenzaamheid is overal hetzelfde. Je pakt de telefoon en je belt naar huis. Hallo, ben jij het? Hoe gaat het? Wat? Wat zeg je? Ik kan je niet zo goed verstaan, wat klinkt je stem, man? Is er iets? Nee, met mij is er ook niks. Tot morgen dan maar weer.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Türk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na één zitting van 3 uur. Het treinverkeer tussen Boxmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizenbergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boxmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016. De Amerikaanse regering stelt $242 miljoen extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4, terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%, van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Türk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na één zitting van 3 uur. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.
2: Da da da.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen, dat meldt de politie vandaag. De 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4 terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: goedemorgen, boys and girls. Hartelijk welkom bij deze. Ja, hartelijk welkom bij deze nieuwe uitzending van Kate met Ralf op Rozo Radio natuurlijk. En zoals altijd zitten wij weer klaar met z'n drietjes. Ralf,
1: Katie
0: en
2: Isa.
0: Ja,
1: goedemorgen.
0: Goedemorgen
1: Boy.
0: Allemaal. Ja, om weer een mooie twee uren radio voor jullie te maken.
1: Zeker.
0: We
1: hebben er zin in.
0: We hebben er zin in. Ja, we zeggen het elke week. Ja, het is toch gewoon zo.
1: Ja,
0: dat mag ook gewoon gezegd worden. En dit is toch wel een lekkere opener, hè? Hey, we zaten echt te swingen
1: echt,
0: met z'n drietjes.
1: Ja,
0: het is een oudje, maar...
1: Kort maar krachtig.
0: En iets wat ik ook bijna elke week zeg, van ja, wat zou het thema zijn? Kunnen mensen vanaf het eerste nummer al een beetje raden?
1: Ja.
0: Nou, dat is misschien ook wel lastig, denk ik, bij deze. Want ja, kan natuurlijk alle kanten
1: dat
0: op.
1: Kan echt alle
0: misschien
1: kanten
0: hebben
1: op.
0: We wel een lijst van 2 uur rock'n'roll.
1: Rock'n'roll? Ja.
0: Misschien hebben we wel een lijst van 2 uur Buddy Holly. Nou, dat wordt lastig, want die man, dat gaan we
1: gaat,
0: zo horen,
1: ja.
0: heeft een hele kort leven gehad. Nu tragisch, maar daar ga jij misschien zo daar nog iets over vertellen. En het is dus Boys and Girls,
1: Boys
0: zoals
1: and
0: ik
1: girls.
0: Al opende net.
1: Ja, in de titel.
0: In de titel. En dat zijn er weer een hoop, hè?
1: Dat
0: ik had er geen moeite mee, Katie, deze week, om een mooi lijstje
1: samen te stellen. We waren zo klaar, hè? Ja.
0: Ja.
1: En inderdaad hoorde ik ook, ze vroegen aan mij van op het werk van, is het dan ook de zanger of zangeres? En ik zei, nee, het is echt in de titel.
0: Zoals Boy George of zo.
1: Nou, dat.
0: Ja.
1: Ja. Want ik had zoiets van, nou, er zijn er weinig van, maar toen hadden we er toch nog een paar opgenoemd. Maar kan ze zo iets weer erin noemen.
0: Barbie Girl? Of is dat een liedje? Of is dat een...
1: Nee, dat is een liedje.
0: Ik ben het ook helemaal vergeten.
1: Ja, gisteren hadden we er inderdaad een aantal. Maar dat gaan we inderdaad vandaag niet doen. Het zit echt in de titel. En daarom begonnen we ook met Oh Boy van Buddy Holly. Uit 1957. Zong hij samen met zijn band The Crickets. En de achtergrond, ik ken ze niet om. Maar dat werd schijnbaar ingezongen door het zangtrio The Pickets. Zeg het jou iets?
0: Nee.
1: Geen idee. Dus dat is
0: sowieso later... tof, hè? Die zangkoortjes van toen, hè? Die achtergrondgeluidjes.
1: Ja.
0: Hè? Dat is...
1: Maar dat schijnt er later dus aan toegevoegd te zijn.
0: Oh, toen al? Ja, gewoon erin gemonteerd?
1: Ja, dat is later dus inderdaad door de Pickets schijnbaar ingezongen. En nou goed.
0: Ah,
1: okay. Sonny West die schreef het nummer, eigenlijk voor zichzelf. Maar had zoiets, nou ik denk allemaal dat Buddy Holly er een grotere hit van kan maken. Nou, dat is ook inderdaad zo. Jij zei net tegen mij... Die gast is heel jong geworden, want hij heeft een vliegtuigongeluk gehad.
0: Ja.
1: Dat is inderdaad ook zo. Die is maar 22 jaar geworden.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Hoe schrijnend is 22, dat, hè?
0: Ja.
1: Verschrikkelijk. Net even natuurlijk helemaal in de bloei van zijn carrière. Samen met Richie Valens. Die was pas 17 jaar.
0: Ja.
1: En de Big Bopper, 28 jaar.
0: Ja.
1: Echt.
0: The Day the Music Died, wordt het ook al genoemd.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat zei je al. En dat... werd ook schijnbaar nog gezongen, want jij had het over Madonna.
0: Ja.
1: Maar er schijnt ook een nummer van American Pie.
0: Ja, Ralf, je weet
1: alles.
0: Nee, dat is dat nummer van Madonna komt hier terug inderdaad.
1: Ja.
0: En dat is best wel iets groots, hè, in de Amerikaanse muziekgeschiedenis.
1: Ik moet tussendoor heel erg lachen.
0: Oh.
1: Want ik zie op de gang hiernaast, dus ik kijk door het raam, dan kijk ik tegenover door de gang, ik zie Tante Nel voorbij strompelen. Dus die...
0: Kun jij dat zien? Aan
1: ja, daar. Ik kijk precies daar die gang in.
0: Oh, okay.
1: Dat is heel grappig. Dus die komt hier misschien wel even aan.
0: Nou,
1: die is een rondje aan het rijden.
0: Zijn. Even gewoon live publiek
1: aanwezig. Ja, precies. Maar sorry Ralf, jij...
0: Nee, geen sorry. Dit is belangrijk. Ja, Buddy Holly. Ja, jongen, zo jong en al zo, toch zo bekend en zo'n reeks met hits ook. Hè?
1: Niet normaal.
0: En het geluid is zo optimistisch, vind ik altijd.
1: Ja.
0: Zo van, een jonge meisje, ik heb er zin in, het leven. En dan wetende dat hij natuurlijk zo...
1: Triest, hè?
0: Ja,
1: ik vind het heel akelig. Maar goed, het is niet anders.
0: Ja, en ik heb me ook voorgenomen, ik had het net met Isa over, van zou het leuk zijn om dan de luisteraars alvast een klein tipje van de sluier op te lichten voor de luisteraars. Wat hebben we nog in petto?
1: Ja.
0: Hè, wat kun je allemaal verwachten? Nou, ik zit hier met de lijst voor me. Ja, dat ligt er niet om. Ik zie Nirvana komt terug.
1: Ja.
0: Cyndi Lauper komt terug. Billy Joel. André Hazes.
1: Ja.
0: John Lennon.
1: Ja.
0: Michael Jackson.
1: Wat een lijst, hè?
0: Jongen.
1: Ja.
0: Dus het gaat allemaal voorbij komen. Hopelijk, want het is natuurlijk altijd voor ons even kijken. Redden we het allemaal weer? Met
1: we
0: onze enthousiaste lijst. Dus we gaan snel door met mijn eerste nummertje, om het zo maar te zeggen. Dat is van Nirvana uit 1989. Nirvana, Kurt Cobain.
1: Ja.
0: Behoeft dat verder nog introductie?
1: Weinig.
0: Een cultstatus bereikt. Ook heel jong natuurlijk overleden. Behoorde tot de club van 27. Kurt Cobain. Het heet About a Girl.
1: Mm-hmm.
0: En ja, waar komt het vandaan? About a Girl. Nou, Kurt Cobain was gewoon een nummertje aan het schrijven. En dat klonk lekker. En toen zei de drummer van... Waar gaat het over?
1: Ja.
0: Toen zei hij, geen idee. About a Girl.
1: Ja.
0: About a Girl. En dat is de titel gebleven. Ook heel beroemd geworden omdat het openingsnummer was van hun MTV Unplugged sessie in 1993. Nou, als je al niet hield van Nirvana of ja, je had er wat minder mee. Nou, die MTV Unplugged sessie, daar zijn ze natuurlijk nog beroemder, nog bekender mee geworden. Omdat het natuurlijk akoestisch was.
1: Ja.
0: Dus net even wat meer toegankelijk voor het mainstream publiek. Het is een verrassing voor mij welke versie Isa heeft geselecteerd. Of het de MTV Unplugged versie is of de studio versie.
1: Ja.
0: Maakt niet uit, het is een heerlijk nummer. About a girl.

0: Ja, dat was Beyoncé met If I Were a Boy. Mooi nummer, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik zei net al tegen jou, ik heb er weinig mee met Beyoncé, terwijl het natuurlijk echt een topartiest is.
1: Ja,
0: kan ook niet echt niet uitleggen waarom niet eigenlijk.
1: Van de grootte van deze tijd.
0: Ja, absoluut. Ja. Dit nummer was uit 2008, wat op haar album stond, I Am Sasha Fierce. En dat was haar tweede single na Single Ladies. En dat is natuurlijk ook weer echt zo'n wereldhit. Hè. En die vind ik ook hartstikke goed. Dus ik kan het eigenlijk niet zo goed benoemen. Dit was wel het enige nummer op het album waar ze niet zelf aan meeschreef. Dus, en het is toch een hit geworden, dus ja. Daar pakt ze wel net de royalties niet van, maar ik denk dat ze zat heeft. Hè?
1: Nou, dat zal ze niet veel wakker liggen, denk ik.
0: Dat denk ik ook niet, nee. Dus, If I Were a Boy. Isa, jij zei iets van, er zit ook girl in de titel of iets?
2: Nou ja, dat ze zingt natuurlijk If I Were a Boy, maar dat ze ook girl benoemt in de tekst, vond ik ook grappig.
0: Ja, dus we pakken het gewoon alle twee mee.
2: Ja.
0: Ja. In dat
1: ik
0: nummer.
1: Heb het nummer altijd, ik weet van songteksten helemaal niks. Ik neurie altijd een melodie een beetje mee. Maar ik heb altijd gedacht dat dit nummer een bericht aan de mannen is van joh, if I were a boy, dan zou ik de meisjes beter behandelen.
0: Ja.
1: Is dat ook de waar het over gaat? Of,
0: Nee, het is meer de vergelijking inderdaad van de verschillen tussen de jongens en de meisjes.
1: De verschillen dus. Tussen de jongens en de meisjes.
0: Ik vind het altijd best frappant dat jij nooit naar de tekst luistert.
1: Nee.
0: Jij bent echt iemand van de melodie.
1: Ja, en ik verzin dan blijkbaar in de loop van de jaren verzin ik zelf iets. En dan kijk ik soms als naar songteksten, ook in de voorbereiding op deze uitzending. Ja, dan denk ik van, oh,
0: zingen ze dat?
1: Ja. Bij sommige artiesten kun je het ook niet of nauwelijks verstaan. Dan denk je echt van, oké, ze doen maar wat. Maar nee, het is toch echt
0: ik ken ervan nummers van vroeger vaak. Als ik die naar de songtekst denk, ik heb altijd dat en dat gezongen. Het klopt gewoon helemaal niks van.
1: Ja.
0: Dus, maar bij mij is het juist dat ik de tekst vaak heel... dat dat iets met mij doet, zeg maar. Dus echt een combi. Nou,
1: zo zie je maar weer, hè. Wat een duo, hè.
0: Ja, we vullen elkaar weer aan, Ralf. Ja.
1: Ook op dit aspect weer.
0: Nou... Neem het maar gauw over dan.
1: Goed, nou neem ik hem weer snel over. Want ja, wel een band die ik zelf ook wel leuk vond in de jaren 90 is Inner Circle. Dat was natuurlijk een beetje een Jamaicaanse reggae band. Grote hits gehad als Sweat, hè, A La La Long.
0: Oh, en die, lekker,
1: die andere waar ik nooit op kan komen. Er zijn er een hele hoop. En het blijkt dus dat zij in 1987 al, dus net even een paar jaar eerder, toen ze eigenlijk helemaal niet zo bekend en zo groot waren, toen hebben ze het nummer Bad Boys ingezongen. Ja. En Bad Boys hebben ze heruitgegeven in 1993, toen ze zo mega populair waren. Nou ja, dan merk je dat ze oud nummer in één keer ook weer meer exposure krijgt. En natuurlijk, het is bij het grote publiek denk ik heel bekend geworden, omdat het de soundtrack is geweest in 1995 van de bekende film met Martin Lawrence en Will Smith natuurlijk. Bad Boys.
0: Ja.
1: Die jullie denk ik ook wel kennen.
0: Ver terug.
1: Gezien hebben. Een beetje zo'n actiecomedy. Zo'n leuk duo met een hoop grappen en rollen.
0: Ja.
1: En toch een hoop actie erbij. Dus daar is dat nummer pas echt bekend geworden. Ook hiervoor geldt dat natuurlijk Isa. Die kiest altijd de versie.
0: Ja.
1: Hè?
0: En dat heb je ook hier ook weer verschillende van?
1: Nou, ik neem aan. Ja, je hebt de versie uit 87.
0: Oh, zo bedoel je.
1: Nou,
0: ja.
1: Het kan ook de soundtrack zijn. Geen idee. Het blijft een leuk nummertje van Inner Circle Bad Boys.

0: just getting started.
1: Het,
2: ja,
1: is
2: zit hier te lachen. Het is, ja.
1: Het is eigenlijk best lachwekkend. En dan ongelooflijk dat zo'n nummer toch eigenlijk wel een van de grootste en opvallende hits was in de jaren 90.
2: Ja, dit is eentje die volgens mij in het foute uur heel vaak voorbij komt.
1: Heel vaak.
2: Maar stiekem zitten we allemaal lekker mee.
1: En we kennen de tekst. Ja. Hè? Zelfs jij.
2: Ja. Ja, nou, ja. Dat is niet zo heel moeilijk bij dit nummer, maar...
1: Ja, maar dat wil iets zeggen, hè?
2: Nee, ja, dat wil iets zeggen, ja.
1: Ja, ja. Nou, inderdaad. Barbie Girl van Aqua uit 97 staat op het album Aquarium. Staat gewoon...
2: Ja, ook leuk, ja.
1: Staat gewoon meer dan 15 landen op nummer 1, hè?
2: Ja,
1: ja, het is ongelooflijk. En het is natuurlijk een hartstikke satirisch nummer. Want het gaat over die perfecte plastic Barbie, hè? En hoe nep dat alles is. Mattel, die heeft een rechtszaak aangespannen. Want ja, die was er niet zo blij mee natuurlijk. Maar die hebben het hartstikke verloren. Dus het nummer mocht gewoon...
2: Gelukkig.
1: Ja, ja. En dan kreeg door die rechtszaak alleen maar veel meer aandacht. Dus ja, dat... ik denk dat Mattel alleen maar... ja, ze achter de oren krabden van...
2: dat is vaak zo, hè?
1: Ja.
2: Publiciteit maakt niet uit. Positief, negatief.
1: Ja, zeker.
2: Allemaal prima.
1: Ja, ja, ja, precies. Dus dat was Barbie.
2: Barbie Girl.
1: Ja, ja. Ik was nooit zo van de Barbies vroeger. Nee.
2: Mijn zus wel.
1: Wel, hè?
2: Ja, maar dat was wel grappig. Want ja, wat ik volgens mij al een keer eerder verteld. Die verminkte die poppen helemaal.
1: Oh, echt?
2: Dus die werden dan een beetje zo gemake-upt.
1: Ja.
2: En dan ook de haren werden hem afgeknipt. En dan begreep ze denk ik nog niet dat die haren dan niet meer zouden aangroeien. Dus de Barbies die ik dan ken, die ze me afgeleefd had. Dat waren van die, ja, dat zag er niet uit.
1: Dat maar, was niet het prototype van de perfecte vrouw, nee, zeg
2: nee,
1: maar.
2: Nee, nee, nee.
1: Ik heb daar ook, ik had een hele mooie pop gehad als kind. En dat was van heel mooi goudblond haar, hè, helemaal lang krullen. Maar ja, ik wilde een jongen. Dus
2: je hebt er even een jongen van gemaakt.
1: Ja, ik heb hem nog steeds. En die heeft echt van die hele kleine stoppeltjes.
2: Dat is dan wel weer leuk nu.
1: Ja, dat is hilarisch, toch?
2: Maar het is niet aangegroeid in de loop van de jaren.
1: Nee, joh.
2: Dat is
1: ik
2: dan
1: heb
2: wel,
1: gewacht,
2: dat is dan
1: weer, pook onderop, alles. En,
2: helpt niet, hè? Er gebeurt niks.
1: Nee. het was en bleef een jongetje, zeg maar.
2: Ja, we hebben het al vaak gezegd. Katie had zulk mooi speelgoed vroeger. En je hebt ook heel veel bewaard, hè?
1: Ja, en van de dingen die ik weg heb gedaan, daar heb ik gewoon spijt van. En die ben ik nou weer, hebben we het vaak over.
2: Ja, je bent nu weer alles aan verzamelen.
1: Ik zit echt, ja, wij hebben het erop. Jij zegt dat het de midlifecrisis is, waar ik in zit.
2: Nou ja, zo noemen ze het dan vaak. Ik bedoel, ik heb die fase niet ook al een beetje.
1: Ja.
2: Dat je weer de jaren 80 spulletjes begint leuk te vinden.
1: Ja, ja. En zoeken en kijken of ik het ergens
2: wil je nog een oproepje doen trouwens? Is er nog iets wat je nog mist? Je weet nooit, hè, wie er luistert. En...
1: Nee, dat klopt. Nou, ik ben nog wel, daar heb ik vorige keer tegen jou gezegd, een IT-popje.
2: Ja.
1: Ik had vroeger een IT-popje met een brandend lampje in de vinger. En volgens mij, dat weet ik niet zeker.
2: Home.
1: Ja, en de oogjes weet ik niet. Het had een schuifknopje op de rug, op de onderrug. Dat weet ik nog wel. En, ik heb twee poppenwagens, maar daar hebben die mensen niks aan. Want die weten niet hoe ze eruit zag. Dat doe ik ook altijd nog steeds op Marktplaats kijken. Dus,
2: ben jij daarover gesproken? Ben jij al naar die nieuwe winkel geweest op de Leidse Hoek? Met vintage speelgoed?
1: Nee.
2: Ken je de boekenwinkel van Ter de Zon?
1: Ja,
2: en daarnaast,
1: schuin tegenover Spekenbrink.
2: Ja, en daarnaast zit nu, of een paar uur verder, weet ik niet, zit nu een winkeltje, een jong meisje wat er nu achter de toonbank staat. Vorige week ben ik er denk ik even of twee weken geleden alweer even binnengelopen. Maar dan had ik geen tijd om even rond te kijken. Maar die hebben dus vintage spulletjes en met name speelgoed.
1: Echt?
2: Dus nou, wie weet staat E.T. daar op jou te wachten, Katie?
1: Ja, maar er zijn zat dingen die ik leuk vind, dus ik moet daar naartoe.
2: Ga er eens kijken.
1: Ja, dat ga ik
2: gewoon
1: zeker
2: in Oosterhout, mensen.
1: Nou, thanks voor de tip.
2: Ja.
1: Nou, ik denk dat het tijd is voor het volgende onderdeel.

0: Oh, Isa moet echt stoppen met die tunes. En Katie moet het live in gaan zingen. Want wat de mensen niet horen is dat Katie altijd volle borst meezingt. Dus ik vind het eigenlijk veel beter.
1: Ja, ja? Oh, dank je, Ralf. Je maakt mijn dag weer.
0: Dat maakt het zoveel persoonlijker in plaats van zo.
1: Ja. Als jij meezingt, doe ik het.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja. Nou, kunnen we het doen.
1: Ja. Hey, jij hebt gewoon een ergernis.
0: Ik heb gewoon een ergernis. Ja.
1: Is niet naar binnen gekomen van, ik weet het weer niet hoor. Ja. En kunnen we hem overslaan? En,
0: ja, wel weer eerlijk. Ik moest er wel weer even vanochtend nog van, even stevig over nadenken. Okay. Maar toen kwam die al vrij snel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Vertel.
0: Nou, het was weer van gisteravond. Ik zeg al even, het kan zijn dat ik sommige ergernissen, want we zijn natuurlijk al onderhand al uitzending 70.
1: Ja.
0: En sommige ergernissen die blijven soms. Dus mocht ik hem ooit een keer in de grijs verleden van Kate met Ralf al een keer eerder genoemd hebben, sorry daarvoor. Maar ik denk het niet. Ik denk dat dit de eerste is.
1: We gaan het beoordelen.
0: Gisteravond. Ik had gewerkt gisteren. Ja. Dus ik kwam terug uit Utrecht. En ik had de vaatwasser ingesteld dat die lekker klaar is.
1: Ja.
0: Als ik thuis kom, dat is wel lekker. Hè? Gewoon de boel is schoon.
1: Ja.
0: En dan kun je alles lekker in de kast zetten. Dat is tenminste de bedoeling van de vaatwasser bij mij.
1: Ja. Kan jij die instellen dan?
0: Op tijd.
1: Echt waar?
0: Ja. Je kan nog zeggen over 3 uur aan of over 4 uur
1: aan. Serieus?
0: Die van jou niet?
1: Volgens mij niet.
0: Oh?
1: Niet dat ik weet.
0: Vind ik al heel handig, want dan heb je natuurlijk zonnepanelen. Kunnen we overdag mooi aanzetten.
1: Kijk. En dat is het probleem, denk ik. Misschien heb ik het wel, maar zulke dingen interesseren mij dan weer niet. Dus, ja.
0: Ga er eens naar kijken.
1: Zal ik eens doen.
0: Moet zeker, ik denk het wel.
1: Ja.
0: Een leuke vaatwasser hoor, Miele. Prima dingetje verder allemaal.
1: Ja.
0: En dan gebruik ik altijd de autostand. Want autostand, dan schijnt er een soort van laserlamp. Die schijnt over je vaat. En die stopt pas als die echt schoon is. Wow. Als de laserlamp zegt.
1: Eetje, je hebt echt een luxe.
0: Nou, dan denk je van, het zit goed hè.
1: Ja.
0: Nou, en dan trek je die vaatwasser open.
1: Ja.
0: En dan zit er maar toch een partij wat gewoon niet schoon is.
1: Echt waar?
0: Kan ik echt gruwelijk van balen.
1: Oké. Okay. Dat had je gisteren ook weer.
0: Ja, gisteren ook weer. En oké, misschien doe ik er te veel in.
1: Ja.
0: Zou kunnen. Misschien spoel ik niet goed genoeg voor. Zou ook kunnen. Misschien doe ik het, zet ik er niet op, alles op de juiste plek.
1: Ja.
0: Zou allemaal kunnen. Maar toch baal ik er dan weer enorm van. En wat ergste is, dat ken je misschien wel. Als je iets vies uit de vaatwasser hebt gehaald, dan zit het helemaal vastgebrand
1: koekt.
0: Bijna.
1: Ja.
0: Dus dan kun je het daarna 20 keer in de vaatwasser zetten.
1: Ja.
0: Gaat nooit meer los.
1: Ja.
0: Dus dan moet je met de hand, gewoon ouderwets lekker met dreft en een borsteltje.
1: Ik zet het er opnieuw in. Hoor.
0: Plus dat ik vind dat ik altijd nog veel te veel moet nadrogen.
1: Droog jij na?
0: Ja. Dus dan moet ik echt, haal ik het eruit en dan loopt het water nog eraf. En dan moet ik een keer met de theedoek en dan denk ik uiteindelijk...
1: Dat is niet
0: van,
1: goed.
0: Dan denk ik uiteindelijk van,
1: nee, ik denk toch dat jij het er verkeerd inzet.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Want er moet geen water nog...
0: Echt, en is hij al een paar uur klaar, hè? Het is niet zo dat ik hem meteen opentrek.
1: Nee.
0: Nou, het was dus echt wel een teleurstelling.
1: Ja.
0: Dat ik denk van, ik had me voorgenomen.
1: Na een lange dag werken.
0: Lekker, dan wil je alles lekker.
1: Heel warm.
0: En dan denk ik, niet schoon. Oké, in de gootsteen. Oh,
1: ja.
0: ook vies. Ja, ook in de gootsteen.
1: Ja.
0: En dan moet ik dus nog eventjes allemaal met de hand gaan doen.
1: Ik zet het er terug in.
0: Heeft geen zin.
1: Vaak wel, hè?
0: Nee, dat zit zo vast door je temperatuur. Wat jij zegt.
1: Ja.
0: Het zit zo vastgekoekt, joh.
1: Maar ik denk echt serieus dat jij het niet goed inlaat.
0: Ja, maar ik zet de pannen altijd onderin.
1: Ja.
0: Dat heb ik geleerd.
1: Ja.
0: En daarboven ontbijtbakkies, glazen, koffiekopjes.
1: Ja.
0: Noem maar op. Dus
1: ik kan eigenlijk weinig fouten doen.
0: Ja, maar toch.
1: Te vol misschien.
0: Ja, misschien.
1: Ja.
0: Ja.
1: En toen ben je uit frustratie even lekker in je SUV gestapt en dan een rondje. Oh nee, die heb je niet.
0: Nee, heb ik niet.
1: Nee,
0: uit mijn 107 ben ik gestapt.
1: Ja.
0: Nou, dat was ook een genot. Nee, daar is niks over te zeggen. Als alles werkte zoals de 107, dan was mijn leven een stuk,
1: een stuk
0: aangenamer.
1: Karre, die blijft het wel doen, hè?
0: Dus Miele vaatwasser.
1: Hij zat erin.
0: Even een klein ergernisje.
1: Ja, maar dat is een...
0: In het kader van klein leed, hè?
1: Klein leed. Ja, maar op sommige momenten is dat gigantisch.
0: Ja.
1: Ik snap je helemaal.
0: Dus zo.
1: Nou, mijn ergernis dateert ook van gisteravond. Het is een heel verhaal, maar ik ga het kort houden, want we zijn vrij lang.
0: Ja.
1: Ik heb vorige week een hele grote tuinkabouter gekocht, 80 centimeter. Jij zit me even aan te kijken. Hilarisch.
0: Een tuinkabouter.
1: Knalras, hilarisch.
0: In de tuin.
1: In de tuin.
0: Heb je hem staan?
1: Ja. Stef die had een foto gestuurd, die vond hem helemaal geweldig. Die zei, ik wil ook zo'n ding. Die is een aantal dagen op vakantie naar Italië. Dus we hadden het idee, weet je wat we gaan doen? We kopen zo'n kabouter.
0: En dan komt hij terug.
1: Die gaan we bij hem in de gang zetten. En dan komt hij vanavond thuis. En dan staat daar die grote Rinaldo. We hebben hem Rinaldo genoemd. Roze Rinaldo.
0: Rinaldo?
1: Rinaldo, ja.
0: Wil je even uitleggen?
1: Gewoon fout. Rinaldo is toch een foute naam?
0: Rinaldo.
1: Ja, Ras Rinaldo. Ja,
0: niet Ronaldo, maar Rinaldo.
1: Ja, dan krijg je weer de voetballer.
0: Ja, dat krijg je weer rechtszaken en zo.
1: Ja, ja, ja. En het was hilarisch, want Irene, een vriendin van mij, die wilde graag een gouden tuinkabouter. En voor ons pa hadden we een groene. Dus Isa is gisteren met al die kabouters in de auto.
0: In de Kia Picanto. Ja, Isa, die, met al die tuinkabouters.
1: En die tuinkabouters zaten ook allemaal op de stoel in de riem.
0: Ja, in de riem. Dat is, ja, nee, dat is, begrijp ik.
1: Ik laat jou straks de foto's zien. Ja. Dat was al hilarisch. Ja. Maar dat was niet erg. Want het was alleen maar Isa. Een hoop lachen en rollen.
0: Ja. Wat kan er fout gaan, zou je zeggen?
1: Precies. Ja. Hè? Nou, dus wat doen wij? Gisteren eerst bij Alex en Irene de tuinkabouter afgegeven. Toen bij ons pap. En daarna door naar Breda. En dan is Breda toch ver. Hè? Even s'avonds laat.
0: Ja.
1: Nou, en vooraan straat geparkeerd. Nou, blijf ik bij de auto. Isa en Han
0: Stationsweg, denk ik.
1: Snel naar boven. Ja, ja. Ja, precies. En die komen eraan. En de sleutel paste niet. En de klink was van de deur af.
0: Bij Stef?
1: Ja, inderdaad. Dus we hadden lichte paniek. Want wat is daarmee gebeurd? Wij wisten van niks. Dus dat heb ik hem toch maar gebeld. Van, ja. Is alles oké? Okay? Je weet het niet, hè? Inbraak of zo? Ja. Of, want wij hebben gewoon de sleutel. En, dat blijkt er allemaal problemen te zijn met die sloten. Sommige van ramen, sommige van deuren. Dus ze zijn daar nieuwe sloten in aan het zetten.
0: Ah.
1: En hij was vergeten te zeggen dat er bij hem een tijdelijk nieuw slot in zat.
0: Waar jij geen sleutel van
1: hebt. Waar wij geen sleutel van hebben. Dus Knuppel heeft niks gezegd. En het is toch lastig zo op vakantie.
0: Zit lekker
1: er
0: in Italië.
1: Die zit lekker
0: papa
1: in
0: en
1: Italië.
0: Mama met die kabouter onder een arm.
1: Precies. Nou kan hij dat niet weten natuurlijk, want dat was een verrassing. Maar ik zei, dan is je verrassing bij deze...
0: Ja, want hij vroeg natuurlijk, hoezo jullie bij mij aan de deur? Wat kwam je doen?
1: Ja, nou ja,
0: toen moest jij zeggen. Ja,
1: ik kwam daar gelijk.
0: Ik kwam Rinaldo afleveren.
1: Ik zei, luister, ik heb Rinaldo voor jou. En de verrassing is nu weg.
0: Ja, maar Rinaldo ging met mij naar huis dus.
1: Rinaldo staat...
0: Dus je hebt nu twee Rinaldo's.
1: Ik heb twee Rinaldo's. Ja. En ze zijn hilarisch. Ik laat jou hem direct zien. Ik denk dat jij hem ook wil hebben van Frederik, denk ik.
0: Dan moet ik nog even gaan bekijken. Het is, ik ben heel benieuwd. Ik zie graag de foto's.
1: Ja. Ik ga hem zo jou laten zien.
0: Ja, maar dus jullie weer onverrichte zaken eigenlijk naar huis. Vanuit Breda.
1: Ja, zeker. Ja. Dat was het dus weer terug. En hoe laat was het, Isa?
2: Dat zou iets rond 11 uur of zo thuis
1: waren. Ja, zoiets, hè?
2: Ja.
1: Ja.
0: Heeft Isa er ook eentje voor zichzelf?
1: Ja, maar wel een kleintje.
0: Een kleintje.
1: Isa die zei, je kan dus ook hele grote niet kwijt. Die heeft er een van 40 centimeter in gele.
0: Op je kamer.
1: Die staat
0: leuk. En ook een naam?
2: Nee, nog niet. Dus als luisteraars een naam weten, dan...
0: Dus als je een leuke suggestie hebt voor de kabouter van Isa.
1: Van Isa, ja. Die van Irene, die heet Giovanni. Dus die hebben allemaal een naam. Dan moeten wij zelf thuis nog een naam.
2: Die van opa was Fred, toch?
1: Dat is Fred.
0: Fred. Kijk.
1: Ja, Fred.
0: Ja.
1: Dus nou. Isa, die moeten nog even... Dus luisteraars, als jullie een leuke naam hebben... En voor een gele tuinkabouter...
0: De kanalen staan open, dus...
1: Die van mij, een razen, die mag ook nog een naam hebben. Dus ideeën zijn welkom.
0: Ja.
1: Ja. En dan gaan wij nou snel door...
0: Met Cindy Lauper.
1: Oh, lekker. Ja.
0: Cindy Lauper, 1983. Ja. Girls Just Wanna Have Fun. Is niet oorspronkelijk van haar...
1: Niet?
0: Nee, ik heb het uitgezocht. Hij komt van 4 jaar daarvoor, 1979. Heeft een of andere schrijver, Robert Hazard, als ik het goed uitspreek, heeft hem geschreven.
1: Oh.
0: Heeft er ook een demo voor opgenomen. Maar ik heb niet kunnen vinden of hij ook echt een commerciële versie heeft gemaakt. Alleen een demo volgens mij.
1: Okay.
0: En via, zoals dat gaat in de muziekwereld, is hij dus bij Cyndi Lauper terechtgekomen. En die heeft er een leuk hitje mee gehad, hè?
1: Behoorlijk.
0: Want dat was Cyndi Lauper zoals we Cyndi Lauper allemaal kennen. Met dat gele haar en die kleuren.
1: Zo moest het zijn.
0: En al die kleren en die kettingen en dat, die look.
1: Ja.
0: Helemaal in die tijd. Nou, hoe ethisch wil je het hebben?
1: Ja.
0: Ze was er echt de verpersoonlijking van. Is natuurlijk ook een wereldster mee geworden. Fantastische zangeres, vind ik.
1: Absoluut.
0: Later heeft ze natuurlijk ook wat rustiger werk gemaakt. Nog steeds. En ik vind het eigenlijk een beetje het origineel. De echte Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun.

0: Uptown Girl van Billy Joel uit 1983 staat op zijn album An Innocent Man. En hij zingt hier over een hele rijke, stijlvolle vrouw. Zelf ziet zichzelf als een arbeidersjongen. En in de videoclip, daar speelt Christie Brinkley de hoofdrol. En dat werd 2 jaar later zijn vrouw.
1: Ja, Christie Brinkley, dat is een van de topmodellen, toch?
0: Ja, uit die zeker. Tijd. Dat is echt een Amerikaans fotomodel. Topmodel, ja. Inderdaad. Dus,
1: hadden wij kort geleden niet de versie van de Backstreet Boys van dit nummer? Toen we het hadden over boybands en girlbands. Nou, hij is zeker gecoverd door een van de boybands. Ondertussen moet ik even de vlieg van afslaan hier.
0: Ik zie het.
1: Ja, goed.
0: Maar hij is een hele leuke, sierlijke beweging was dat wat je deed.
1: Ja, sierlijk, hè?
0: Ja, heel sierlijk. Isa gaat een raam een stukje dicht doen. Heb je het frisjes?
1: Zullen wij... Had jij nog iets over?
0: Nee, we gaan snel door, want de verzoekjes komen binnen. Ja, de verzoekjes komen binnen.
1: En wij hebben nog zoveel mooie nummers voor jullie in petto. De eerste daarvan, van de rest van de lijst, om het zo maar te zeggen, is dat 1980. Ja. 46 jaar geleden. Nou, ik vind dat... toen waren wij nog jong, fris en fruitig. Hè?
0: Zo echt, hè?
1: Klein.
0: Ukkies.
1: Ja, ukkies waren we toen. Boys Don't Cry van The Cure. En 1980, origineel, heruitgegeven. Ook deze weer.
0: Ook
1: heruitgegeven,
0: alweer.
1: Ja. Soms dan worden bands in één keer populair. En dan zegt de manager waarschijnlijk, hé, dat oude materiaal. Mm-hmm. Misschien pruimen de mensen dat nu wel. Laten we dat nog een keer gaan heruitgeven. In 1986, dus 6 jaar later. Ja. Ik kan me enorm vergissen, maar volgens mij is Irene, onze nicht, en haar man Peter.
0: Ja.
1: Of hij nou een fan is van The Cure of van The Clash, want die heb je ook nog.
0: Oké.
1: Weet ik even niet. Peter, als ik me vergis, het spijt me. Maar anders is deze speciaal voor jou van The Cure. Ja. Boys Don't Cry.

0: Rob Ronalds met Meisjes van de Nacht uit 2009. Ja, een liedje wat gaat eigenlijk over een heel serieus verhaal over het nachtleven van de prostituees. Maar gewoon op een hele feestelijke manier gebracht. En dat wordt nog steeds heel veel gedraaid op feestavonden. Met carnaval komt hij natuurlijk altijd voorbij. Jij kent hem niet, hè?
1: Nee.
0: Tenminste, het nummer ook niet?
1: Nee, denk het niet.
0: Nee. Hey Baby. Hey Baby.
1: Ja, die ken ik wel.
0: Nou, die is ook van hem. En Kleine Blonde Marianne.
1: Die ken ik ook. Maar dan echt, zeg, van die kroegmuziek.
0: Ja.
1: Van die carnavals.
0: Daar ben je niet zo van, hè?
1: Ja. Jawel, maar dat onthoud ik dan niet zo goed als ik in die sfeer ben. Dus dat zal het zijn.
0: Dat zal het zijn. Ja. Oké. Ga maar snel naar jouw favorietje.
1: Ik pak hem even snel. Ja, mijn favorietje. Ik pak hem even snel over. Blijven bij artiesten van eigen bodem.
0: Ja.
1: Anouk heeft in 2004 het liedje Girl uitgebracht van het geweldige album. Ik had hem gisteren nog in de cd-speler. Mm-hmm. Van A tot Z goed. Dit is er eentje van het album Hotel New York. En dit is het openingsnummer daarvan, Girl.

0: Onze kabouters, die komt met Ralfie, Peppi, Hanneke, kabouter Plop, Jerommeke, Willeke. Vinden we heel leuk, tante Wille had ik zeker gedaan, maar hij heeft een baard. Dus het is een mannetje, dus ja, het moet toch een mannennaam zijn. En Ralf, ze vraagt aan jou of je er toch wel een vaatwastablet in hebt gedaan.
1: Zeker.
0: Dat wel.
1: Goeie vraag, tante Wil, maar ja.
0: Een hele goede
1: vraag.
0: Ja. Misschien moet je tijdens de break even nadenken over het merk van de vaatwastablet.
1: Oh, oké. Okay. Ja, dat ga ik doen.
0: Toch? Want het zou zomaar kunnen dat het niet zo'n hele goede is. Dus ja, toch?
1: Ik weet het niet. Ja.
0: Ja, ja.
1: Dus, ik zit even naar de klok te kijken achter mij. Hoe zitten wij in de tijd, dames? Kunnen wij nog een volgend nummertje aankomen?
2: Nee, we gaan eerst even naar het nieuws.
1: Daar moeten we eerst even naar het nieuws.
2: En dan zijn we zo bij jullie.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Staatssecretaris Judith Thiele waarschuwde tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam dat de eenheid in de gelijkheidsstrijd onder druk staat. Ze noemde de aanslag op een prideviering in Berlijn als voorbeeld. Thiele benadrukte dat Nederland vooruitgang heeft geboekt, maar dat die de laatste jaren is gestagneerd. Treinen in Limburg rijden sinds vanochtend weer na de natuurbranden. Al zet Arriva minder treinen in dan normaal tussen Boksmeer en Venray. Tussen Boksmeer en Nijmegen rijden nog bussen vanwege spoorwerkzaamheden. De noodvordering voor natuurgebied Boshuizenbergen is momenteel opgeheven. Mensen en drones zijn niet toegestaan in het gebied. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen, dat meldt de politie vandaag. De 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig en droog, hoewel er in het noorden wolken verschijnen. Eind van de middag op de Waddeneilanden enkele buien en de temperatuur stijgt naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
4: Uur na uur. Dag.

0: Ja, het is weer tijd, Isa.
1: Ja.
0: Voor jouw onderdeel.
2: Heb je leuke dingen kunnen vinden in deze vakantieperiode?
1: Nou ja, ik had de Oostschuit weer op de mat. Dus
2: ja, ik ook.
1: Daar was ik blij mee. En we reden er gisteren langs de Pannenhoef.
0: Ja?
1: En toen zei ik tegen jou van, nou, daar heb ik ook een stukje over.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Vertel.
1: De Pannenhoef bruist als nooit tevoren. In een half jaar tijd kwamen er al duizenden aanmeldingen binnen voor cursussen, films, concerten en andere activiteiten. De belangstelling is zo groot dat de website bij start van de inschrijving regelmatig overbelast raakt. Dat succes is te danken aan een grote groep vrijwilligers. Inmiddels hebben zich al 100 mensen aangemeld om mee te helpen. Van koks en technici tot organisatoren en bardiensten. Er is zelfs een keukenteam met een chef die ooit in een sterrenrestaurant werkte.
0: Oh, nou. Gordon. Gordon Ramsay.
2: Oh,
1: ja.
2: Wie weet.
0: Of Jamie Oliver.
2: Oh.
0: Ja.
2: Gewoon in Oostraat.
0: Zeker.
1: Ja. Met zo'n 60 activiteiten en volop ruimte voor ontmoeting in is de Pannenhoef uitgegroeid tot een plek waar mensen graag samenkomen. Praten is tenslotte hetzelfde als buurten. Het ouderwetse buurthuisgevoel is weer helemaal terug.
2: Nou, wat leuk. Het is natuurlijk enorm verbouwd, hè?
0: Dus ja? Het
2: is,
0: ik ben heb jij het al gezien?
2: Nee, Frederike wel. Die zegt het ziet er hartstikke mooi uit en heel veel leuke dingen te doen. Dus, nou, leuk dat het zo...
0: En dat er zoveel gedaan wordt. Dat verbaas ik me steeds voor. Dat wist ik echt niet, hoor.
2: Ja.
1: Hebben jullie wel eens gehoord van de zomerschool?
0: De zomerschool?
2: Ja.
1: Nou ja, ik wist niet dat het zo heette. Maar dat is dus elk jaar weer een groot succes. Ook dit jaar weer. En dat is dus al sinds mijn geboortejaar, 1997.
0: En wat is dat dan?
2: Goh, ben je nog lekker jong, zeg.
0: Ja. Broekie.
1: Nee, dat is een groep die allemaal zorgt voor activiteiten voor ouderen. Zodat ze niet... dat die ouderen zeg maar tijdens de zomervakantie ook gewoon dingetjes te doen hebben, activiteiten.
0: Och, wat leuk. Het heeft helemaal niks met... Ik zit wel aan kinderen te denken.
1: Ja, dat dacht ik dus ook toen ik
0: ja.
1: de, de

0: kopje zag, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar toen ben ik gaan lezen en ja, ik zal het eventjes, want ik heb het natuurlijk helemaal verwoord. Dus dan moet ik het even
1: nou,
0: oplezen.
1: Nou, meid, lees op. Lees je? Ja. Kom maar eens op dan.
0: Even kijken hoor. Daar ook zit een soortje in de zomer allerlei uitstapjes en activiteiten voor senioren die in de vakantie graag onder de mensen blijven. Op het programma staan onder meer fietstochten, lezingen en dagtochten naar bestemmingen zoals Urk, Schokland en Poperingen.
2: Poperingen.
0: Ja. Tijdens de fietstochten draait het niet alleen om de kilometers, maar vooral om de gezelligheid. Onderweg is er volop tijd voor een kop koffie en een goed gesprek. En dit jaar organiseert de zomerschool maar liefst 47 activiteiten, waaronder 9 dagtochten. En dankzij een enthousiast team van vrijwilligers kunnen tientallen senioren ook in de zomer actief blijven en nieuwe mensen ontmoeten. En dat is precies waarom de zomerschool al jarenlang een succes is.
1: Nou, wat
2: leuk. Die vrijwilligers, hè? Goud van de samenleving.
0: Al 2 stukjes van dit, de vrijwilligers, hè?
2: Anders kan dit niet meer als het betaald moet worden. Het is echt geweldig dat met vrijwilligers... En Oosterhout is natuurlijk een gemeente waar best veel senioren wonen.
1: Ja.
2: Dus leuk. Ja. Wat goed.
1: Echt heel leuk. Goeie tippies.
0: Dan heb ik ook nog iets over Jeu de Boel. Alleen, Jeu de Boel. Ik zie dat er een hele moeilijke naam staat. Zou ik toch even vragen.
1: Jeu de Boel.
2: Jeu de Boel.
1: Wacht even hoor.
0: De Oosterhoutse vereniging.
1: Ik krijg nou... de lijst van Isa toegestuurd.
2: Wat moet staat
1: ik er? Jeu de Boel. Le Cochonnet.
0: Le Cochonnet.
1: Le Cochonnet.
0: Dankjewel.
1: Ja.
2: Volgens mij is dat, betekent dat de varkentjes, toch? Le Cochon.
1: Nee.
2: De varkentjes iets. De vrouwelijke varkentjes. We gaan het opzoeken.
0: Ja.
1: De Cochonnet.
0: Ja, in ieder geval.
1: Nee, ik denk dat het met Jeu de Boel te maken
0: Jeu de Boel vereniging Le Cochonnet. Ja. Uit Oosterhout heeft 45 jaar jubileum gevierd. Dat gebeurde met een feestelijke dag vol wedstrijden, gezellig samen zijn en een bezoek aan het museum Oud-Oosterhout. De vereniging telt inmiddels al ruim 80 leden die zowel recreatief als in wedstrijdverband Jeu de Boel spelen. Tijdens de jubileumdag stond niet alleen de sport centraal, maar vooral ook de gezelligheid. Nou, na de wedstrijden was er koffie met een appeltaart, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd. En volgens de vereniging draait Jeu de Boel niet alleen om winnen, maar vooral om samen plezier maken. En wie nieuwsgierig is, kan vrijblijvend even een keer komen meespelen.
1: Nou, wat leuk. Ja,
2: dat is helemaal weer hip, hè?
1: Ja.
2: Jeu de Boel.
1: Ja. Ja. Komt uit Frankrijk?
2: Komt uit Frankrijk, nou.
1: Toch? Neem ik aan. Jeu de Boel.
2: Leuk bruggetje, of...
1: Oh ja, dat is wel een heel leuk bruggetje zou dit nou zijn.
0: Ja.
2: Die kijkt me aan zo van, oh ja,
1: je maakt hem op tijd. Ja, want wij hebben het aan Paul, lieve Paul, die zit te luisteren. Dat is de bassist van onze band.
2: Van See You Sunday.
1: See You Sunday.
2: Zijn nog te boeken trouwens. Dus.
1: Haarstikken te boeken, moeten we wel even druk gaan repeteren. Maar die had een verzoekje en wat voor verzoekje. Want hij is echt ontzettend mooi. Isa is even gaan zoeken hier in de database en we hebben hem. Dus we gaan hem draaien en dat is Tous les garçons et les filles. En dat betekent natuurlijk alle jongens en meisjes. Dus hoe toepasselijk is in dit thema. En wat leuk, Paul, want aan Franstalig moet ik eerlijk zeggen, had ik niet gedacht om daar een nummertje in op te zoeken. Dus voor iedereen, maar speciaal voor Paul, is hier, en ze, trouwens de zangeres Françoise Hardy is het. Dit nummer is, wat zei ik er al, of Engels, Duits, Italiaans en Frans opgenomen.
2: Al die versies opgenomen, zei hij.
1: Ja,
2: 1962, hè, geloof ik, zei je?
1: Ja, rond die koers. Ja. Tous les garçons et les filles.

0: Ja.
1: Ja.
0: Wat moet ik ervan zeggen?
1: Ja, niks.
0: Toch?
1: Het is gewoon een geweldig strot.
0: Ja.
1: Ons eigen dreetje.
0: Eigenlijk moet je dit gewoon, wat je altijd zegt, hè, dan moet je ervaren. Ja. Dan moet je voelen. Dan moet je, ja goed, wat kan ik eraan toevoegen? Iedereen weet natuurlijk André Hazes, kleine jongen uit 1990. Het was een ode die hij toen maakte voor zijn oudste zoon Melvin. Ja, waar je eigenlijk nooit niks van hoort. Hè.
1: Nee, die zijn volledig buiten publiciteit.
0: Ja, inderdaad. Die zijn misschien nog wel het verstandigste. De levenslessen van een vader aan een zoon. En er schijnt, Ralf, en ik ga daar opzoeken, want ik ben er wel heel nieuwsgierig naar. Er schijnt een speciale uitzending te zijn van NPO Radio 2. Hoe het nummer tot stand is gekomen. En er schijnt dan ook een originele rauwe versie van André Hazes te zijn.
1: Een beetje in de trant van Leo Blokhuis.
0: Dat
1: je gaat kijken van hoe is het nummer ontstaan, wat zit erachter.
0: Ja, die producers die leggen dat dan uit.
1: Oh, nou, een keer opzoeken.
0: Dus ik heb nog geen tijd, maar ik wil het echt eens gaan doen. Ik ben wel heel benieuwd naar hoe dat is. Dus ik kom op naar jou.
1: Ik verval in herhaling. Hè. Ik zit de tweede uur in de rush. Zit ik altijd naar de klok te kijken. Zo. Van de eerste uur hebben we alle tijd. En dan praten we 100 uit. En dan dat tweede uur. Dan zit ik altijd naar die lijst te kijken. En denk ik van het zal toch niet zijn dat.
0: Dat komt gewoon omdat jij. En dat is eigenlijk een beetje dom van je, vind ik zelf. Dat je jouw favoriete nummer als laatste erop staat.
1: Ik ga niks vertellen. Nee, we houden hem geheim.
0: Ja, maar het is echt jouw dikke favoriet.
1: Ja, en het, ja. Ja, visueel en
0: beide,
1: en audio.
0: Ja, inderdaad.
1: Zullen wij dus maar snel, heel snel doorgaan met het volgende nummer. Ja. Ook niet zomaar eentje. Hè. Een hele mooie, ook uit 2022. Vrij recent. The Killers met Boy.

0: Het meisje, de zanger en de band van Rob de Nijs, 1996. Ik vind het echt een heel mooi nummer.
1: Ja, ik ken het helemaal niet.
0: Nee. Ik vraag. Het staat op zijn album, gelijknamige album. En daar staat ook Bange Hart op.
1: Ja, dus een beetje die, dacht ik wel, dezelfde periode.
0: Ja, die periode. Ja. Wat van Bange Hart, weg zijn eerste nummer 1.
1: Ja, dat was een knaller, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Ja, en dat vind ik wel bizar, want hij heeft zoveel geweldige nummers. En daar had er nog nooit eentje op nummer 1 gestaan.
1: Ja, dat zou je inderdaad niet verwachten.
0: Nee,
1: dat hij al veel eerder een nummer 1 zou hebben gehad.
0: Ja. Nee? Dit nummer is geschreven door John Eubank en Belinda Muldijk.
1: Ah, nou, John Eubank. Ik durf het niet te zeggen, maar het had een hoog John Eubank gehalte.
0: Ja, hè?
1: Dat had ook van Marco Bassato kunnen zijn.
0: Dat is waar.
1: Ja.
0: Nou goed, en Belinda. Ja, je kunt zeggen wat je wilt, maar die vrouw kan schrijven. Hoor.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is je ook. Dus ja, die twee bij elkaar. Ja, dan krijg je dus een heel mooi nummer.
1: Heel mooi nummer, ja. Blij dat je deze hebt laten horen, Katie.
0: Graag gedaan, Ralf.
1: De volgende, ja, die hoeft denk ik geen verdere introductie. Die, ik denk dat heel veel mensen die wel kennen. Uit 1967 van de Noord-Ierse zanger Van Morrison. Nou, dat weten ze eigenlijk al, hè.
0: Ja.
1: Ik heb het even opgezocht. Hij staat op de 110e plaats van de 500 Greatest Songs of All Time van Rolling Stone.
0: Okay.
1: Die laat ik al vaker dat ik dat erbij zeg. Vind ik altijd wel een leuk weetje om nog aan te geven dat het een echte classic is. Ik heb het natuurlijk over Brown Eyed Girl.

0: Big Girls Don't Cry. Het is wel grappig, want Isa dacht, en dat is wel weer leuk, hè, het generatie dingetje, dat het het nummer van Fergie was. Maar het was van Frankie Valli en de Four Seasons natuurlijk. We hadden hem vorige week al even vernoemd in de uitzending. Hij zit er nog alles tussen, hè?
1: Ja.
0: Onze Frankie.
1: Ja, onze Frankie.
0: Ja,
1: maar
0: zeker.
1: Ja, terecht. Ook weer een leuk nummer dus.
0: Ja, ja, ja. 62 alweer een nummer.
1: Oh, zo.
0: Ja. Het was zijn tweede nummer 1 hit naar Sherry. En er stond ook weer 5 weken op nummer 1 en zo. En dat is wel leuk om even toe te voegen. Het is pas opgenomen in de Grammy Hall of Fame. Door de blijvende invloed die het nummer had op de popmuziek.
1: Maar dan vraag ik toch even aan jou. Welke scène van Dirty Dancing hoort hierbij, Katie?
0: Geen idee.
1: Jij als kenner.
0: Geen idee.
1: Nee?
0: Nee, nee. Het enige wat ik... Ja, want ik... God, heel irritant dit, hè? Want ik heb die film 80.000 keer gezien. Volgens mij als ze de eerste keer naar die dingen gaan. Naar die... dat baby meeloopt.
1: Naar de Dirty Dancing.
0: Met die watermeloenen naar...
1: Okay.
0: Naar die schuur.
1: Ik wil je niet in verlegenheid brengen, hoor. Ik denk, ik vraag
0: nou, het is
1: even.
0: Je wel gelukt.
1: Ik vraag het even.
0: Het is je gelukt.
1: Katie
0: bedankt,
1: kent die
0: hè?
1: Film wat je zegt 80.000 keer gekeken. Dus ik denk, je weet dat helemaal.
0: Ik denk als hij naar de schuur loopt. Maar ik ga het opzoeken.
1: Oké. Okay.
0: Het was ook een beetje op de achtergrond, toch? In Dirty Dancing.
1: Voor
0: niet
1: mij
0: echt.
1: Wel. Het is ja, niet zo'n hoofd.
0: Nee, nee, precies.
1: Ja. Het volgende nummer is al een beetje een dramatische. Die is van John Lennon. Beautiful Boy. Ook wel genoemd Darling Boy. Omdat het zijn laatste studio... plaat is geweest voordat hij vermoord werd in december 1980. Oh. Het nummer ja, is dus ook uit 1980. Dus echt een van de laatste wat John Lennon nog op heeft kunnen nemen. En zoals je ook verwacht, het is ook gericht op zijn zoon, Sean Lennon. Dus ja, een beetje mixed feelings als je dit zo hoort. Ik wilde hem maar graag op hebben.
0: Yeah.
1: Beautiful Boy van John Lennon.

0: Lekker, hè?
1: Ja, ja, ja, en ook vooral hoe lekker jij mee zit te zingen.
0: Ja, ik vind het van
1: lekker. Dat je dat de luisteraars onthoudt. Ja,
0: ah, ik, jammer, hè?
1: Isa, ja. Moet, zet die schuif gewoon een keer open, joh.
0: Dit was maar goed dat die schuif dicht was. Want ik vind het een heerlijk nummer. Maar die tekst, die gaat zo fucking snel. En ik weet gewoon niet wat hij zingt. Dus de songtekst erbij houden. Het is wel een uitdagingje. Ja, ik vind het echt een heel lekker nummer van Mika. Ik vond die tijd dat hij heel veel van die goede nummers. Grace Kelly zat hiervoor natuurlijk. Dit was zijn eigenlijk zijn tweede hit en ook zijn definitieve doorbraak wel na deze. En het was natuurlijk een ode aan het zelfvertrouwen, hè, van ja, big girls. Hè, die maat die doet er niet toe. Wat ook zo is. En in die videoclip lekkere volle vrouwen die daar staan te stralen en mee staan te dansen. Geïnspireerd op het nummer You Are Beautiful van Jimmy Radcliffe uit 67. Dus
1: Mika.
0: Mika.
1: Ja.
0: Van Big Girls. Mooi. Leuk.
1: Big
0: leuk,
1: Girls.
0: Leuk. Ja.
1: Volgende. Ja, we hadden natuurlijk net John Lennon. Dus dan is een klein bruggetje zo gemaakt. Naar Paul McCartney natuurlijk.
0: Ja.
1: Die heeft in de jaren 80 een aantal dingetjes met Michael Jackson gedaan.
0: Ja. Klinkt wel heel ranzig.
1: Nee, nou ja, goed, op muziekgebied moet ik dat even bijzeggen.
0: Nee,
1: dat denk ik. Dat maakt mij verder ook niet uit.
0: Mijn dirty mind.
1: Maar waaronder dit volgende nummer, The Girl Is Mine, is natuurlijk, staat op het legendarische album Thriller. Dit nummer is uit 1982. Was volgens mij een van de eerste singles die van dat album werd uitgebracht. Niet mijn favoriet, moet ik zeggen. Ik vond dat een beetje een beetje een zeikerig nummer.
0: Ja.
1: Dat ik denk, Michael Jackson, kom op. Je hebt
0: jij
1: al
0: kan
1: iets
0: beter, jongen.
1: Ja, vind ik wel. Maar goed, dan moet iedereen lekker het zijn of het haar van vinden.
0: Er moest Girl of Boy in de titel natuurlijk.
1: Daarom, dus ik denk van, dan mag je eigenlijk niet ontbreken. Want het is wel een enorme hit geworden. En de samenwerking is toch altijd heel bijzonder, vind ik. Paul McCartney met Michael Jackson. En The Girl Is Mine.

0: Small Town Boy, Brons Gebied, 1984. Een heel aangrijpend verhaal, hè? Van een homoseksuele jonge man die zijn dorp moet verlaten omdat hij gewoon totaal niet geaccepteerd wordt. En heel die band, die was toen, waren homo, ik weet niet of ze nog leven. En die waren er heel open over. Maar dat was vooral in die tijd natuurlijk echt wel een dingetje om daarover te zingen. En ja, natuurlijk Jimmy Somerville, die we ook kennen van zijn werk bij de Communards en solo. Hè, natuurlijk ook heel groot. Boys and Girls, Ralf, ik vind één dingetje wel heel leuk. Want tegenwoordig is natuurlijk alles jongetje blauw, meisje ras. Wist je dat er vroeger omgedraaid was?
1: Nee.
0: Dat was heel lang terug was het echt alles wit voor een baby. Want dat komt dan uitgekookt worden. Bleken. En toen was ras werd gezien als lichtrood. En dat stond voor vurig, voor krachtig.
1: Ja, ja.
0: Echt voor jongens. En blauw werd een beetje lieflijk gezien. Het was ook de kleur van de mantel van de heilige maagd Maria. Ja. En dat werd weer geassocieerd met meisjes. En dat is echt pas rond de jaren 40, 50 omgedraaid. Ja. Dus ik vond het een ontzettend leuke toevoeging. Ralf denkt alleen maar, Kate, hou alsjeblieft je mond, want ik wil naar Sabrina.
1: Ja, maar we hebben geen videoclips erbij, toch? Wat je al zei.
0: Ja, dus, maar goed, Jack, maar ik kan er gewoon natuurlijk je.
1: Ja, nee, dan pak ik hem zelf.
0: En je hebt hem waarschijnlijk in de voorbereidingen al tig keer teruggezien.
1: Nee, ik bedoel, goed, alle mannen van de jaren 80 weten natuurlijk precies waar ik het over heb. Sabrina Salerno.
0: Die lak op zijn gezicht ook,
1: Sabrina Salerna. Salerno. Nou,
0: het maakt die achternaam te uit.
1: Goed, maakt niet
0: twee
1: uit.
0: Andere pluspunten. Sabrina, dus,
1: precies. Sabrina 1987. Natuurlijk enorm geprezen om de vocale kwaliteiten. En nog andere. Ja, we lachen ermee.
0: Ah, ik ken niet. Ja. Het is niet onder zijn kwaliteiten nogal.
1: Goed.
0: Longinhoud.
1: Wat een fantastisch nummer. Ja, longinhoud, ja. Nou, precies. Goed.
0: Oké.
1: We gaan hier gewoon lekker weinig woorden aan vuil maken.
0: En zet vooral thuis een keertje vanmiddag de clip op.
1: Zet de clip er even bij. Ja, met Sabrina. Ik heb het natuurlijk over Boys, oftewel Summertime Love.

0: Ja, lieve luisteraars, voordat ik met mijn afsluiting begin, ga ik eerst eventjes van Ralf doorgeven dat hij zich erg gesteund voelt door de mannelijke reacties. Die kwamen op zijn nummer van Sabrina Boys.
1: En terecht. Bedankt, mannen.
0: Ja.
1: Hè? Ja.
0: Nou, de 2 uur, die zijn omgevlogen vandaag met al deze boys en girls. 2 korte woorden die toch vaak gebruikt worden in titels. En dat is logisch, hè? Want ja, laten we eerlijk zijn. Jongens die kunnen niet zonder meiden en vrouwen en meisjes niet zonder jongens en mannen. En er zijn een hoop verschillen hoor, maar des te meer overeenkomsten. Ze inspireren elkaar, soms om verliefd te worden, soms om gek van elkaar te worden. Maar vooral om muziek over te maken. En de gouden tip voor vandaag. Als mannen zeggen er is niks aan de hand, dan is er ook niks aan de hand. Zeggen vrouwen er is niks aan de hand, neem maar gerust een bosje bloemen mee. Wij zijn natuurlijk te volgen op social media. Er zijn herhalingen te horen. Maar wat nog leuker is, is dat je het betaal op elk moment van de dag 24/7 ons terug kan luisteren op de OBRTS.
1: Doe je voordeel mee, dus geen enkele excuus meer om niet te luisteren.
0: Om niet te luisteren, ja. Hè? Precies. Dus red je het niet op vrijdagavond of op zondagmiddag bij de OBRTS. Even op het knopje terugluisteren. Kate met Ralf en dan kun je onze uren terug horen. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren namens mijn boy en girl. Tot volgende week bij Kate met Ralf.
1: En tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. Het zou onder andere gaan om de Koerdische minderheden. De noodverordening die is ingesteld vanwege een grote natuurbrand in het natuurgebied Boshuizerbergen in het Limburgse Oosterum en Venray blijft voorlopig van kracht. Dat meldt de gemeente Venray. De gemeente geeft geen duidelijkheid over wanneer het gebied weer toegankelijk is voor het publiek. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn is inmiddels 39 en scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij Rozo Radio, waar het weer tijd is voor T42, het gevarieerde muziekprogramma van Web Hendriksen, waarbij vandaag de techniek in handen is van Sikko Snip. John Lennon, die in 1980 voor de deur van zijn appartement in New York werd doodgeschoten, is vandaag onze rode draad. We hebben twee fraaie dubbelnummers voor u en de playlist is als steeds weer heel gevarieerd. Wij wensen u ook vandaag...

0: Odie deed.
1: Ja, en het spits werd vandaag afgebeten, u herkende zijn stem waarschijnlijk wel, door de George Baker Selection. Dit nummer, Little Green Bag, werd door George Baker geschreven in samenwerking met Jan Visser en was in 1969 de debuutsingle van de band. Later werd het nummer heel erg bekend door de film Reservoir Dogs uit 1992. Het nummer werd dan ook in Amerika veelvuldig op de radio gedraaid. De Franse zanger Gilbert Bécaud was in zijn tijd zeker zo populair als Charles Aznavour. Helaas werd hij niet zo oud als Aznavour. Hij overleed namelijk in 2001 op 74-jarige leeftijd op zijn woonboot in de Seine in Parijs. Zijn grootste hits, Et maintenant in 61 en Nathalie in 64, stonden beide hier in Nederland gedurende een maand in de hitlijsten. Voor vandaag koos ik van hem het nummer Quand il est mort, le poème.

U hoort het Australische softrock duo Air Supply met All Out of Love. Dit duo is al actief sinds 1975 en bestaat uit gitarist-singer-songwriter Graham Russell en zanger Russell Hitchcock. Zij scoorden wereldwijd meerdere hits, waaronder 8 top 10 hits in de Verenigde Staten in de jaren 80. Het nummer dat wij zojuist draaiden behoort net als Making Love Out of Nothing at All tot hun grootste hits. Zij zijn inmiddels ruim 50 jaar actief als duo. Als volgende staat de Britse componist, gitarist en zanger Eric Clapton op mijn lijst. Zijn moeder was pas 16 jaar toen ze hem kreeg. Zijn vader was een 25-jarige Canadese militair die in Engeland was gelegerd. Eric, die een stille, intelligente en kunstzinnige jongen was, werd opgevoed door zijn grootouders, die zijn eerste elektrische gitaar voor hem op afbetaling kochten. Eric wist uit te groeien tot een internationaal artiest die zijn grootste successen kende in de jaren 80. In 1997 richtte hij op het eiland Antigua een internationaal afkikcentrum op voor alcohol, drugs en andere verslavingen. In maart vierde hij zijn 81ste verjaardag. Bij ons hoort u hem nu met een hit, afkomstig van het album Slow Hand uit 1977. En dat nummer heet Wonderful Tonight.

en u herkende deze zangers ongetwijfeld ook. Dit waren de Blue Diamonds, de broers die in de jaren 67 met dit nummer Ramona doorbraken en een fantastische carrière tegemoet gingen. Het waren eigenlijk tieneridolen avant la lettre, mag je wel zeggen. Beide heren zijn inmiddels overleden. Dan kunt u nu gaan luisteren naar het eerste nummer van onze rode draad van vandaag, en dat is John Lennon. Samen met Paul McCartney was hij de drijvende kracht achter de Britse popgroep The Beatles, omdat zij samen talloze succesnummers schreven. De groep was slechts 10 jaar actief, van 1960 tot 1970. U hoort John Lennon nu met een nummer uit 1971, afkomstig van zijn tweede solo-album met dezelfde naam. En dat is Imagine.

Ja, we hebben even een klein technisch probleem. Soms loopt het gesmeerd en soms wat minder. Sikko is even aan het kijken of het door mij geprogrammeerde nummer, of daar iets mee mis is, of met de cd iets mis is. En anders gaan we gewoon door met het volgende nummer van de lijst. Is dat een optie, Sikko? Of heb je hem toch? Mooi zo, Heartbreaker. Dankjewel.

Dionne Warwick zong het nummer Heartbreaker. Met dit nummer stond ze in 1982 maar liefst 21 weken in de Nederlandse top 100. Dionne werd in 1940 in een muzikaal gezin geboren. Haar vader promootte gospelsongs en haar moeder was de manager van het gospelgroepje van Dionne's broer en zus. Burt Bacharach ontdekte Dionne toen ze meezong tijdens de opnames van een nummer van de Drifters. Haar eerste single, Don't Make Me Over, kwam uit in 1962. De eerste hit waarmee ze ook de Britse markt veroverde was Anyone Who Had a Heart in 1964. In de jaren 90 zag Dionne zich door geldproblemen genoodzaakt haar faillissement aan te vragen. In 2022 begon zij op 81-jarige leeftijd nog aan haar afscheidstournee. Ze is inmiddels 85 jaar. Ook in Nederland werd er in de jaren 60 door diverse groepen en artiesten stevig aan de weg getimmerd. Eén van hen, Herman van Keeken, won in 1959 op 20-jarige leeftijd het Jimmy Rogers concours. Dit leverde hem een platencontract op bij Philips. Zijn eerste single flopte, maar de tweede was een hit. Ook had hij veel succes met het nummer Papi loopt toch niet zo snel. Herman overleed in 1995 op 55-jarige leeftijd. U hoort hem nu met zijn tweede single, die zijn eerste hit werd. Het is de Nederlandse versie van een nummer van Ray Peterson en het nummer heet Corine, Corina.

Dit was de Amerikaanse zangeres Shirley Bassey, die samen met de Franse acteur en zanger Alain Delon het nummer Thought I'd Ring You zong. Dit gelegenheidsduo zette dit nummer in 1983 op de plaat. En deze Amerikaans-Franse co-productie werd wereldwijd heel goed ontvangen. Alain Delon overleed in 2024 op 88-jarige leeftijd. Shirley Bassey werd in januari 89 jaar. Dan vervolgen we het programma met ons eerste dubbelnummer van vandaag. Wind Beneath My Wings is een nummer geschreven door Larry Henry en Jeff Silber. In 1982 werd het voor het eerst opgenomen door Kamal, maar het werd niet uitgebracht. Later dat jaar was Roger Whittaker de eerste artiest die het nummer uitbracht. En in 1982 en 83 bereikten opnamen van diverse artiesten de hitlijsten. Ik programmeerde het daarom vandaag als dubbelnummer. Het wordt eerst gezongen in het Engels door Bette Midler. En vervolgens hoort u de Nederlandse versie van Rob de Nijs. En die heet De Hemel die mij draagt.

Ja, of het nou gezongen wordt in het Engels of het Nederlands, het is hoe dan ook een prachtig nummer. Dan gaan we verder met nog een nummer van John Lennon. Naast muzikus en songwriter was hij ook vredesactivist. De ouderen onder u herinneren zich waarschijnlijk nog wel zijn Bed In, die hij in 1969 hield in het Amsterdamse Hilton Hotel. Van 25 tot 31 maart verbleef John samen met zijn vrouw Yoko Ono in suite 207 van genoemd hotel. Met deze actie hoopten zij de wereldvrede te kunnen bevorderen. Het stel bracht de hele dag door in bed en stond de pers te woord. Wij draaien nu van John Lennon het uit 1990 daterende nummer Woman.

U hoorde de in 1998 op 47-jarige leeftijd overleden Amerikaanse zangeres Phyllis Nelson met het fraaie nummer Move Closer. Ze schreef dit nummer naar aanleiding van haar langdurige liefdesaffaire met een veel jongere man. Samen met deze man voedde ze haar twee kinderen Mark en Kenya op, die ze uit een eerdere relatie kreeg. Hoewel het nummer dat u zojuist hoorde geen succes was in eigen land, bereikte het in 1985 wel de eerste plaats in Engeland. Phyllis' zoon Mark trad in de voetsporen van zijn moeder. Al toen hij op de High School of Performing Arts zat, maakte hij deel uit van de band Boys to Men. De in 1961 in Den Haag opgerichte rockband Golden Earring is niet alleen een van de bekendste Nederlandse band, maar waarschijnlijk ook de langst actieve. In het begin van hun bestaan stond er nog een S achter hun naam, maar deze lieten zij in 1969 vervallen. Ze werden wereldwijd bekend met nummers als Raider Love en When the Lady Smiles. In 2021 maakten zij bekend te stoppen, omdat oprichter-gitarist George Kooijmans de spierziekte ALS had. Hij overleed vorig jaar op 77-jarige leeftijd. U hoort de band nu met een van hun vroege nummers, Daddy, Buy Me a Girl.

Dit was Jermaine Jackson met het nummer Do What You Do, afkomstig van zijn gelijknamige album uit 1984. Het was begin 1985 een grote hit in Nederland die zelfs in de top 40 terechtkwam. Deze in 1954 geboren Amerikaanse zanger en basgitarist kreeg vooral grote bekendheid met zijn broers als lid van de Jackson 5, waarvan ook Michael deel uitmaakte. Er kwamen 14 studioalbums van hem uit en hij scoorde meerdere hits. Jermaine is tot op de dag van vandaag actief in de muziek. Het volgende nummer wordt voor u gezongen door Julio Iglesias, een van de bekendste en langst actieve Spaanse zangers ooit. In zijn jonge jaren stond hij in het doel bij Real Madrid. In diezelfde tijd begon hij aan een studie rechten. Door een ongeluk dat een einde maakte aan zijn voetbalcarrière begon hij tijdens zijn revalidatie met het schrijven van liedjes. Jaren later, in 2001, studeerde hij alsnog af als meester in de rechten aan de Universiteit van Madrid. Hij was namelijk in de jaren 60 al met deze studie begonnen, maar beloofde zijn vader het later verder af te maken. Toen hij in 1968 het Benidorm Festival won, kreeg hij zijn eerste platencontract. Dit bleek het begin van een lange, succesvolle carrière. Ik koos van hem het nummer Quiéreme Mucho en dat betekent hou veel van mij.

Dit was de in Frans-Algerije geboren zanger Enrico Macias met zijn bekendste nummer ooit, Enfant de tout pays. Deze in een Joodse familie geboren zanger trok gedurende 50 jaar de wereld rond. In 1961 ontvluchtte hij met zijn vrouw Susie de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. Hij mocht nooit meer in zijn land terugkeren. De eerste plaat die hij na aankomst in Frankrijk opnam was het nummer Adieu mon pays, dat hij schreef toen hij op de boot naar Frankrijk zat. Het verscheen op de Franse tv en was een sensatie. Hij wist vervolgens uit te groeien tot een gewaardeerd artiest. Het volgende nummer is weer van John Lennon. De vier uit Liverpool afkomstige jongens waarvan John Lennon er één was, vormden samen de legendarische groep The Beatles. Zij zorgden voor een grote omwenteling in de wereld van de muziek voor jongeren. Tot op de dag van vandaag zijn er talloze mensen die met veel plezier van de Beatles en ook van het solowerk van John Lennon en Paul McCartney luisteren. Wist u overigens dat Mark Chapman, de fan die John Lennon vermoordde, nog altijd in de gevangenis zit? Luistert u nu met ons naar John Lennon met het uit 1974 daterende nummer Dream.

Dit was de geheel uit vrouwen bestaande groep The Bangles, met wat waarschijnlijk hun grootste hit was, het nummer Eternal Flame. Het was de tweede single van hun derde studioalbum Everything uit 1988. Het nummer is een ballad over de liefde die nooit voorbij gaat, ofwel een eeuwige vlam die nooit uitgaat. Bangles zangeres Suzanne Hoffs vertelde eens in de Graham Norton Show dat ze het nummer naakt heeft ingezongen. De producer had haar daartoe overgehaald door te vertellen dat Olivia Newton-John dat ook eens voor een album had gedaan. Ik heb er zo mijn eigen ideeën bij. De Bangles waren actief van 1981 tot 1988 en vervolgens van 2000 tot op de dag van vandaag. Wist u dat Stevie Wonder eigenlijk Steveland Judkins heet? Hij werd 2 maanden te vroeg geboren en een teveel aan zuurstof in de couveuse verstoorde de groei van de bloedvaten in zijn ogen, waardoor hij binnen enkele uren blind werd. Deze zanger en componist is ook multi-instrumentalist. Op zijn 12e werd hij door het label Motown geïntroduceerd als de nieuwe Ray Charles. De eerste jaren bepaalden de platenbazen alles. Maar in 1970 kreeg Stevie met een nieuw platencontract veel meer artistieke vrijheid. Er werden inmiddels meer dan 100 miljoen platen van hem verkocht. Daarnaast won hij 25 Grammy Awards. Ik koos vandaag van hem het nummer Ma Chérie Amour, dat hij in 1966 al schreef, maar pas in 1969 op de plaats zetten.

U hoorde de in 2015 overleden Amerikaanse countryzangeres Lynn Anderson. Zij zong het nummer Two Doors Down, dat oorspronkelijk van Dolly Parton is. Lynn werd het meest bekend door het met een Grammy bekroonde nummer Rose Garden. Dat zij ging zingen was niet vreemd. Haar moeder was namelijk de bekende singer-songwriter Liz Anderson. Lynn begon haar carrière in 1966 en bleef actief tot haar onverwachte overlijden in 2015. Tijdens een reis naar Italië voor vakantie en om haar gospelalbum te promoten, liep Lynn een longontsteking op. Enige weken later overleed ze thuis aan een hartaanval. Ze werd slechts 67 jaar. Ons tweede dubbelnummer van vandaag is eigenlijk heel bijzonder. U hoort namelijk eerst de Britse glamrockband The Rubettes met het nummer Sugar Baby Love, waarmee ze in de zomer van 1974 een hit scoorden. Vervolgens wordt hetzelfde nummer gezongen in het Frans en dat doet de Nederlandse zanger Dave. En dan heet het lied Trop Beau.

Dan gaan we verder met nog een nummer van John Lennon. Ik heb me wel eens afgevraagd hoeveel moois de Beatles nog hadden kunnen maken als zij in 1970 niet uit elkaar waren gegaan. Zoals bekend gingen John en Paul daarna solo. Paul McCartney, die in juni zijn 84ste verjaardag vierde, is nog altijd volop bezig met muziek. In mei kwam van hem nog een nieuw album uit met de naam The Boys of Dungeon Lane. Omdat John Lennon vandaag onze rode draad is, hoort u hem nu met het nummer

Wat een stem heeft deze vrouw. Dit was Barbara Streisand en ze zong het uit de film Funny Girl afkomstige nummer People. In deze in 1968 verfilmde musical speelde Barbara naast Omar Sharif de rol van Fanny Brice. Funny Girl was in 1968 de meest winstgevende film van het jaar. Hij kreeg maar liefst 8 Oscar-nominaties en Streisand, toen 26, won de Oscar voor beste actrice. Dan is het de hoogste tijd voor nog eens een Nederlandstalig nummer. Het wordt voor u gezongen door de Zeeuwse band Bluff. Deze in 1992 opgerichte band bracht haar eerste album, Naakt onder de hemel, in eigen beheer uit. In 1998 kregen zij bij het grote publiek bekendheid met het nummer Leaves uit Londen. Ik koos vandaag van hen een nummer dat ook als single uitkwam en dat tevens te vinden is op het album Watermakers uit 2000. Het nummer heet Dansen aan Zee.

En met dit door Annie Stone en Eric Chardon gezongen nummer zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Dit was T42, met veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En de techniek was vandaag in handen van Sikko Snip, waarvoor bijzonder hartelijk dank. Dit programma wordt komende zondag van 2 tot 4 herhaald door Rozo Radio. En op maandagavond is het ook nog eens te horen bij de ORTS. En dat is van 7 tot 9. Live zijn we er weer volgende week donderdag rond de klok van 1 uur. Heel graag. Tot dan!

0: met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag na dag.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat bezoekt de regio Nijmegen en spreekt met ondernemers over de lage waterstanden. Het kabinet compenseert de economische schade niet, omdat er geen sprake is van een natuurramp. De schade loopt volgens Karremans in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De UEFA blijft bij de boycot van alle FIFA-competities, ondanks de excuses van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de Europese Voetbalbond is niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals het omstreden FIFA-investeringsplan dat moet worden ingetrokken. En er zijn garanties vereist om vergelijkbare pogingen in de toekomst te voorkomen. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: werelds.
1: Kleurend vuur.
0: Dia, dia, dia, dia, alleen.
1: Werelds kleur.
0: Kleuren, dia's, kleuren, dia's, werelds.
1: Werelds.
0: Werelds is in Holland nummer 1. Dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, werelds.
1: Kleur constant.
0: Dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, alleen.
1: Interessant.
0: Duurt maar 36 uur en kant en klaar zijn al die mooie dia.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Zet die plaat af.
2: Dat kan niet.
1: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

is een dorp, niet ver van hier. Een boerendorp aan een rivier. Het is niet groot en vrij obscuur, maar het heeft een naam en een bestuur. Er is een school, een harmonie, een bankfiliaal, een kerk of drie. Een communist, een zonderling.

Nu is er stil, het is wintertijd. Er heerst dus griep en knorrigheid. De dag is kort, de hemel grauw. En pas maar op, je vat nog kou. De grond is hard, de tijd is lang. Het leven gaat zijn loden gang. Er wordt gewerkt, er wordt gespeeld. Er wordt vooral een hoop verveeld.

de overkant. Het kleine dorp in het starre land. Een toevluchtsoord verpakt in sneeuw. Dan denk je aan een andere eeuw. De dag verkwijnt en werkzaam gaan. Nu overal de lichtjes aan. Dan is het knus, dan is het rustiek. Een mooie klus voor Anton Pieck.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De aanhoudende droogte heeft de bossen zwaar geraakt. Onderzoekers zagen dat berken, beuken en fijnsparren al in de zomer hun blad hebben verloren of zelfs afstierven. Sinds 2018 volgden de droge jaren elkaar zo snel op dat bomen nauwelijks tijd krijgen om te herstellen, waardoor de boomsterfte verdubbelde. Staatsbosbeheer probeert de bossen weerbaarder te maken met meer variatie in soorten. Een oppas uit Stadskanaal is tot 3 jaar cel veroordeeld omdat hij jonge meisjes had misbruikt tijdens oppasmomenten. De rechtbank stelde vast dat hij het vertrouwen van de gezinnen ernstig had geschonden. De zaak kwam aan het licht nadat de ouders alarm hadden geslagen en een onderzoek volgde. De man kreeg naast de celstraf ook behandelvoorwaarden opgelegd. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Maar je weet wat ik altijd zeg. Gooi die blaadjes weg, weg, weg. En je rookt alleen de hoesjes van de zaadjes. En daarvan word je niet draaierig. En daarvan krijg je geen hoofdpijn.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder boost 7,15 pond per aandeel. En dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Zo, goedenavond. Het is weer donderdagavond en we zijn er weer. Harry draait aan de knoppen en die praat gewoon gezellig mee natuurlijk vanavond. Dat zit er dik in. Hij is even aan het proberen of het allemaal nog werkt. En we hadden
1: ik heb het gevonden.
0: Ja, het juiste knopje.
1: Ja, ze hebben weer aan de knopjes gezeten.
0: Ja, dat was vanmiddag ook al.
1: Het rode lampje brandde, dat moest het rode zijn. Maar ja, we zijn er weer. Je hoorde Nout net al wat praten en wat zeggen. En natuurlijk, je luistert naar...
0: Listen to the music.
1: Ja,
0: goed zo. We gaan snel beginnen met de eerste plaat van vandaag. Johnny Guitar Watson en A Real Motherfucker.

Dat waren de eerste twee van vanavond. Take That natuurlijk met Back for Good. En we begonnen deze avond met Johnny Guitar Watson, A Real Mother for Ya.

0: Er zijn van die momenten, dan luister je naar de radio en dan komt deze plaat naar voren en dan denk je, oh, dat is lang geleden. R.E.M. of R.E.M. en Losing My Religion en daarvoor de Boombastic van Shaggy.
1: Ik had vanmiddag de playlist klaar en ik zit te eten en het journaal gaat aan. En toen werd er net verteld dat Johnny Kaagman vandaag is overleden. 79 jaar. En als we aan Johnny Kaagman denken, dan denken we natuurlijk aan de grootste hit die ze zo'n beetje hebben gehad. Hier is We

0: En vandaag kregen we ook te horen dat Tony Scott is overleden, 54 jaar. En we draaiden dit nummer, was een hit in 1990, Get to Into It. En je zat meer op de achtergrond tegenwoordig. Maar ja, het zijn er dus twee die er zomaar ineens tussendoor piepen, helaas.
1: Oh, Rozo Radio. Internet Radio.
2: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to

0: Lekker terug in de tijd. Deze van iemand anders als het Jim Gross, Bad Bad, Leroy O'Brien en Buonasera, Louis Prima. Je kunt bellen 0162-74-1290 voor een plaatje of een praatje.
1: We hebben al een verzoekje binnen, dat gaan we straks draaien. En dat is er weer eentje van Johnny Kaagman, ik zal ze vast al vertellen. En die gaan we straks draaien. We gaan eerst naar de tijd van de piratenzenders. Dan hebben we het over de Man of Action van de Les Reed Orchestra.
0: Oh.
1: Ja.
0: En ik heb een andere klaarstaan.
1: Oh, wat heb je klaarstaan?
0: Nou, dan pak je eerst deze.
1: Oh, dat is goed. Pak de andere maar. Dat komt helemaal goed. We zijn live, u hoort het.

0: De radioliefhebbers hebben natuurlijk al lang gemerkt de oude tune van Radio Noordzee. We hadden natuurlijk de plaat die ik eerst al op had moeten zetten. Les Reed Orchestra en The Man of Action. Maar heb je al genoeg genoten van Frans Bauer en Django Wagner.
1: Het is al dik 8:30. Dat komt omdat we 2 platen extra hebben gedraaid. Anders hadden we beter in de buurt gezeten. Dus de allerhoogste tijd voor de country van deze week. De eerste is Dick van Altena natuurlijk met Lonely Hearts.

hoe lang ik ook zal leven, vergeten doe ik niet. Liefde is delen, ook in hoop en verdriet. En net als ik dacht er alleen voor te staan, gaf die arm om mijn schouder kracht om verder te gaan.

0: voel ik jou dicht bij me, ieder uur van de dag.
1: Dat was het blokje country van vandaag. We begonnen met Dick Van Alten en we stopten er ook mee. De laatste was de arm om mijn schouder, Dick Van Alten, Marcel Smulders, John Denver, Meulhekkert, Savannah en Dick Van Alten. Dat was de eerste. Ik zei het er straks al, we hadden een verzoekje van... Ik vertelde tegen iemand dat Johnny Kaagman was overleden. En toen zei hij, nou wil je dan vanavond van Earth and Fire Love of Life draaien. Bij deze.

0: Het heerlijke geluid van Rob de Nijs. Het werd zomer. En dat wordt natuurlijk Tom Jones en zijn Sexbom.
1: Even kijken op de klok. Ja, bijna alweer 8 minuten over 9. En we hebben nog zoveel mooie plaatjes. Wat dacht je van de volgende? Julian Clare, This Melody.

UB40, Can't Fall, Help Falling in Love. Het is precies 9:15. We hoorden ook nog natuurlijk Julian Clerc, ik zei dat straks al. En dat was inclusief de Mieuwtjes.

0: Rozo Radio.
1: Herinnert u zich deze nog?

blijft mooi. Ja, wat een artiest. Joe Cocker. Ja, heerlijk. You Are So Beautiful, die hoorde je. En daarvoor hoorde je nog de Soccer Boys met Follow the Leader.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

Ja, dat waren er weer een paar achter elkaar. Het Redlock Holiday 10cc, Albert West. Met Amarillo en The Root Syndicate met The Mockingbird Hill. Ja, we hebben heel veel meezingplaatjes vanavond zo'n beetje. De volgende ook alweer. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.

Ja, dat was het festival verleden. Ja, weet u het nog? Volgens mij is het heel lang geleden zelfs. Maxine en Franklin Brown en de eerste keer. En niet te vergeten, Katrina and the Waves. Ik zei het er straks al, Walking on Sunshine.

Heerlijke geluiden van Adele was dat. Crazy for you daarvoor. Ja, Danny Vera die verwacht komende april snow, ofwel sneeuw.

0: Zo, dat waren de laatste plaatjes van vandaag. O'Marie, André Hazes, Abba natuurlijk met Fernando. En alle mooie vrouwen van Benny Nijman.
1: Ja, dat was het voor deze donderdagavond. Zaterdagavond is er ook weer een programma. Dan zit ik er weer. Zeventjes lang van 7 tot 9. Jukebox met Arie aanstaande maandag. Natuurlijk het programma In de Mood met Mieke. En voor de rest kijk op onze website.
0: En langs mijn kant zeker al wel blijf het lekker cool en blijf genoeg drinken. Zodat we de volgende week samen weer zijn. En ik zou zeggen, tot de volgende week, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruit gaan boeken. Volgens Washington verlopen de onderhandelingen constructief en is er zicht op verdere stappen om escalatie te voorkomen. De Verenigde Staten bemiddelen al maanden tussen beide landen die regelmatig te maken hebben met beschietingen en droneaanvallen. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Hij werkte later als producer en coach en bleef actief in de Nederlandse hip-hop scene. Zijn invloed op het genre wordt door collega's als bepalend omschreven. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bazinghi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover.
1: Uur na uur. Dag na dag.

gauw carrière. Dan maken wij een potje en kopen zo'n oud slotje. Dat laat ik restaureren, als het klaar is inviteren wij omes, tantes, neven. Ik wil jachtpartijen geven. We eten voortaan vossen uit onze eigen bossen. We hebben ophaalbruggen, stoelen met rechte ruggen en hoge stenen hallen waar stukken kalk uit vallen. 'S Nachts rammelen er knoppen.

Barbie. Hij gaat naar beneden. Zo jongens, daar gaan we weer. Papi is weg.

0: with it. Night and day with it.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden, Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag na dag.
3: Dag na dag.
4: 24 uur per dag.
2: Jouw radio.
4: Rozo Radio.
5: I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?
6: Where are you?

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden, Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat